0: Nee, ik wou het niet.
1: Nee, hoor.
0: Nou, ik heb er nooit mee, maar dat is
1: Nee, hoor.